Ik zal even mijn papa aan het komen, ja. Mijn papa gaat gewoon weer.